0: justice. Victorians forever.
1: Demokratie, Demokratie, Demokratie, Demokratie.